0: FM kogetesiet ne indoi eng borietab Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak bandab tai eng emenyo, Emo FM.